kantoormeubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoore werk.

Alternatief. Bok Radio. Is 100 jaar genoeg? As die richting na my roep, het die kaart lê in my hande.

0: Marokko in die ronde van 16. So in die kwart eindronde het jy nou Frankryk teen Marokko en Noorwe teen Engeland, die twee wedstrijde wat vastgemaak is. Ons is nog besig met die ronde van 16 en volgende op die agenda het ons een focus rondom Portugal. Hulle speel teen Spanje. VSA, die derde gasheerland, speel teen België. Argentinië het een afspraak met Egypte en Switserland teen Colombia, nog steeds vir plekke in die kwart eindronde van die FIFA Wereldbeker toernooi. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra vandag. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira. Dit is die nietste wat die sportnieuwsbulletin aanbetref. Hier is Toto, dit gaan ons vat in die volgende verkeersnieuwsbulletin in, saam met Marisa, en dan gaan sy jou wekelikse wimpie verslag vir jou doen. 5:34 in sy klein bietjie, goeiemôre, welkom, hier is BOK.

0: stopt u mee maakt. Je moet een bikje samen met mij kom vloeg door.
1: Bangers. Minder mash. Afskop met Martin. Jolandi. Eén stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: jare, maar ja. Nou kom die twee, gaan nie nou lekker by mekaar kom, ja. Was Salomon, ja. Nee, hy is nie meer hier nie.
1: Het is een great idee gewees, en, maar die geld het opgeraak, so midway, en, dit staan al so vanaf 1980,
2: nee? Ja, staan my brug nie, mensen denk, oh, dit is great news, denk aan al die verkeer wat het gaan oplos en sovoorts, maar denk bykie aan die negatieve ding hiervan.
0: Wat?
2: Kunstenaars soos Darren Lam, wat nou een ander plek gaan moet kry, om hulle video's te skiet. En wat waarschijnlijk uit werkheid gaan wees nou. Die gaan die hele industrie decimate met hierdie simpel brug.
1: Ja, daar is geen halfbrug soos dit, he.
2: Daar is net nie. Of ons sal aan hier met bou, en hoeveel gaan dit kos?
0: Ons sal nog een halve brug moet bou.
2: Ja, correct.
0: Op pilare.
2: Exactly.
0: Jo.
1: Hopelijk kom ons al oor.
0: Dis ook om ek sê, kry allemaal in een kamer, ons brainstorm bykie, dat ons net seker maak, allemaal is deel van die plan, en allemaal trek voordeel. Mm. En dan?
2: Allemaal trek voordeel. So, goeie oplossing dalk vir verkeer in die Kaap. En gepraat van verkeer...
3: Op radio. Afskop verkeer.
0: Goed, kom ons kyk wat gaan aan op die paai, dat jy nie op die verkeerde plek vastgevang word nie.
2: Aha.
0: Daar sy. En ek sien daar so is drukverkeer by die Verhewe snelweg ingaande, dit is net so om die hoekie daar van die brug waarvan ons gepraat het nou. Padwerke, ou Kaapse weg tussen die vier richting, of al hulle noem het, Fullways en Longboat weg in Sunnydale. Dis richting Long Beach Mall. Dit lyk vir my, daar is nuts of punts manne op die pos om vir al die verkeer te herlei. Een baan is versper, wees op die uitkijk daarvoor. Motorongeluk op die N1 uitgaande by Plattekloof. Nooddienste is daar en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
2: Gepraat van 989...
0: Ja,
2: ja ek het niks.
0: Ok.
3: Afskop verkeer.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: If you have a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food specifically and specially tailored to these needs, which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet, any pet specialty store or online. Hill's Pet Nutrition, science does more.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: show.
1: Minder mas. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: Fransjo van Kouk en Frank Freeman, deel van Volk daarso, en Groen en Goud. Dit is oorspronkelijk die Bats gedoen, nee, daar vat om Dawie, wat een lekker een is het. Vat jou weer terug naar die ou Suid-Afrikaanse muziek toe. Ek ga vir nog vir jou baie van hulle speel, ek het die hele speellys vol ongelooflike lekker liedjies, en dan wil ek later met jou gesels oor begaafde honde, wat mense sy gesprekke afluister.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af

0: Dis so mooi en nee, drie fases in sy lewe, twee woorde wat in elke fase van sy lewe iets anders bedoel het en gebeur het en hoe dit hom affekteer het. Kan jy glo? En saam met Hardy geskryf, dis waar jy daai raakgevoel ook kan kry. Hardy en Jelly Roll wat nogal goeie vriende is. Dit was nommer 9 vandag. Lekker. Draai by die winkel en dan gaan musiek net aan en aan.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
3: Op veld langs, rij een legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nieuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GFV geen risikobetalingspakket. Maak jou kiese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Let's go! Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio, .co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

tussen die grond. In oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom. In waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven of is je bezig om te sterven?

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Het departement versnel terugkeer van Malawi's en Zimbabwe's burgers voor sy eisvolle deursigtigheid en die geldsaake.
1: Bok Radio.

0: En als ik terugkijk, was alles mij niet genade. Verlaas, tot ziens.
1: Natasja, met de in. Op Bok Radio.

die lichte het net rooier geskyn, en die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitelijn.

As die hevels fantastisch en daar met, hoe nou, dis hoe byna 10 minute voor 3, amper amper nie stuit, moet nie vergeet van die N1 uitgaande daar by Plantekloof weg, hulle sê die linkerbaan is tydelik gesluit, dan ook vroeger daar die stilstaande vrachtmotor noordwaarts by Koeberg Wisselaar, dis dan by die N1 uitgaande afrit, baan daar ook gesluit, jy kan daar ook vertragings verwag. As jy vanmiddag weet van enige ander probleme op ons paaie, jy kan dit met ons deel op WhatsApp 074-2989. It is a Vamps and Wake Up.

is nog koffie daar met hikies in hart en bos. 20 minute na 3, dis Bok Radio Bok TV hier op jou maandagmiddag. Nou, hier is live.net, gaan loer gou daar en kyk na al die groot name wat van dees maand en volgende maand en draai kom maak hier by Heres op die verhoog. Jy kan die volledige program kry daar by Heres live.net. Ek sien hierdie vrijdag, 10 juli, is dit Dozy wat weer een draai kom maak. Altyd lekker om een vertoning van Dozy te sien. So ek kan nog so paar groot name noem wat hier gaan wees gedurende van dees maand. Daar is Ali B, onder meer Ali B, Liani May, Tommy Dell, Apple en Timothy Kieswetter, volgende maand onder meer Tolly Parton, Christine Dirk van de Westhuizen, Kurt Darren, Jay en Lihani May, Roan de Toy, hoop, die volledige program, jy vind het daar by Heres Live.net, bespreek vroegtijdig en maak een lekker keier daarvan. Nou, jy is Christian Visser, ek sal, as jy sal.

0: is Liesel Pieters in ons bloed, amper kwart voor 4 uur op jou maandagmiddag. En dan morgen is Heinrich en sy Penny weer terug, saam met jou te keer elke weeksmiddag vanaf 2 uur tot en met 4 uur. Nou in die nuus om 4 vanmiddag, die Departement van Binnenlandse Sake versterkel immigrasie afdwingingsvermoë en FOSA vra 'n verlenging van die Mklanga-kommissie. Dit en meer in jou 4 uur nuus.
1: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
3: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Oké, wel iets dus. Nog een keer. Mooi meet in die verzoek. Zet dat alsjeblieft op je speellijst.
1: Maar hierdie nog een paar drankjes is een vier.
0: Oh, is een, ja, is een wees.
1: Ja.
0: Ik ga dan niet spelen met een instap, nee.

0: Nee, want jy sê, jy gaan 5 punte minder of 5 stemme minder, hè. Nog een keer, classic, nie vergeet nie, thou.
1: Oeh.
0: Is een paar plekke, wat jy genoem word. Zie. I was born and raised in the ghetto. The ghetto. En dan een classic. Met een paar vrienden, als die wijkjes gevloeien, dan word die niet zomaar dadelijk gezongen. Vergeen een rede.

0: juist, onze twee visvangtreffers. Ja. Van de kies. Oh, als je Monique stuurt naar 074.000 euro afwegen, krijg jij Frikkie's de visgat. En als jij Zian stuurt, krijg jij Wikkes van de Merwe, sy hartebeespoordam.
1: Oh, ik kan niet deel met wat nou gebeurt.
0: Ik weet niet. Wat Zian gaan weet, kan nie wacht om uit te vind. He.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium, dit is 19 minute na 5, daar is een stilstaande vrachtmotor op die brug van Riebeek Rijlaan tot by die R300 suidwaarts, jou linkerbaan is daar versper, maar geen vertragings op die stadium nie. Dan stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande, dit is by die M5 suidwaarts, dit is jou Koeberg Wisselaar. Nou, in jou rijtijd vir vandag, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 55 minute, tot in die Parel, 1 uur en 15 minute, tot die Somerset West, 1 uur en 5 minute, Rondebosch, tot die by ons, 50 minute, en Century City, tot by jou noordelike voorstede, 50 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Welkom by Amoda Enjoy Q Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie.
1: 55 minute, tot in die Parel, 1 uur en 15 minute, tot die Somerset West, 1 uur en 5 minute Rondebosch, tot die by ons 50 minute, en Century City tot by jou noordelike voorstede 50 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
0: Welkom by Amoda Enjoy Q Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring.

0: ze leeg had. Maasbak gaat hier op verschijn. Hey papi. Mijn vrouw zei ik ze leeg had. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trek op,
2: lekker voor Niki. Hey. Geluk. Ik heb niet gedacht, je gaat vandaag zijn vat niet. Ik heb raar gedacht met mijn kies. Ik heb hem niet zakkie. Ze zullen zijn Afrikaans, toen nou niet.
3: Toen nou niet, dan kom ik hier van heel achteraf met mijn overschat.
2: Wie wordt die eerste in die muziekvideo? Die intro van die muziekvideo bevestigd gehad is Harte Beespoordam.
3: Ik weet, dit is ook om het vijf snaaks was die je gezegd wat jullie liedje is. Ik kan het... Hey. Visgat van het, ek van die wind.
2: Ons doen het morgen weer, nieuwe thema. En as jy dit so recht krijg om die liekie recht te raai, trek ons 5.11, ek denk is maar net om mekaar te motiveer.
3: Om bykie uit die box uit
2: te. En rarige vergete treffer te gaan vind. So, ons doen het morgen weer. Van nou gaan ons eerst kyk na jou verkeer, daarna. Jy moet nou neem. Ons het nog een geskenkbewijs van Grounds Meat and Deli. Ons wil weet, is jy goed om alleen uit te snuffel?
3: Ja, jy weet, is jy iemand wat bog kan reik as iemand dit voor jou bedien?
2: Ja, moet nie vir my sê dit reën nie, jy weet, daai gesegde. So wat ons vir weet is, ons het 3 rondes, en elke ronde gaan ons 3 stellings wees. Okay? 2 van die stellings gaan die waarheid wees, 1 van hulle gaan alleen wees. En het is jou werk, om te probeer uitvind wat se een is alleen.
3: Ja, so eenvoudig is dit. Dit is basically wat ons die heel eerste dag saam gedoen het. Twee waarhede en alleen.
2: Yes.
3: Hierdie is nou net algemene inligting.
2: Ja, dan gaan lifelines wees vir jou. Geleentheid om een van die waarhede te laat verwyder. En ook dalk geleentheid om te vra vir my hulp.
3: Ja.
2: Wie weet. So as jy wil speel, sê ek wil speel. En dit is die eerste stap tot geskenkbewijs van Grounds Meat and Deli. Nou, dit is lekker springbok wedstrijde, back to back to back. En jy kan jou braai lekker opstok al by the Grounds Meat and Deli.
3: Kijk, ek het gesien, ons wenner van verlede week, Andrew het klaar gesê, hy gaan morgen bietjie weg, so hy gaan vandag of morgenochtend ingaan en gaan op stok.
2: Hy sterk, kry jou boodskap in en dalk bel ons jou net na 6.
4: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
5: Bok Radio, uitklok, verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was een motorfiets ongeluk by Mike Pienaar Boulevard tussen Frans Conradie en die N1 by Vredenlust. Dit is een voertuig en een motorfiets wat daar betrokken is, op die stadium geen beserings nie. Dan het weer herinnering van daar die stilstaande vrachtmotor by, dis op die brug van Riebeek Rijlaan tot met die R300 Zuidwaarts, jou linkerbaan is daar versper. Verder is er nog iets is waarvan ons moet weet, laat weet vir my is 074-2009 89.
2: By Auto Investment Sparrel gaan het oor meer as net motors. Dit gaan oor vertrouwe. Met een baie reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuig help hulle jou om die perfecte voertuig te vind teen een prijs wat sin maak. Elke voertuig word degelijk nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. By Auto Investment Sparrel is daar kwaliteit voertuig, eerlijke diens en dis 'n naam waarop jy kan staat maak.
5: Uitklok verkeer.
6: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
7: Pad of veldlangs, rij een legende. Tabakese. NMI Toyota stel die Tabakese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nieuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou kese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

Roan Joss met Ek Wil Lewe, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Glaskaas op pad met leestekens en dan natuurlik jou 8 uur in nuus.

Rod Stewart met Young Turks, net hier op Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8, lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. Tweede uur, ons speel jou maandag aan speletjie, ken jy Suid-Afrika, kwart oor 8, en dan een bykie later kyk ons, wat is baie populair tans op die sociale media, natuurlijk FIFA Wereldbeker Sokker, is lekker aan die gang. En een van die groot stories is natuurlijk hoe die mense dan in Suid-Amerika so gehuil het en hulle televisies stikkend gegooi het as gevolg van Brasilia wat nou verloor het teen Noorwee. So dit is een van die groot stories een bykie later en dan natuurlijk vandag in geskiedenis net so na 9 uur. Baie lekker muziek wat kom hier vir jou, ons gaan afskop met Joe Foster, Pad na jou hart, en dan daar is een bykie Rihanna Nel, wat kom met Tyd om te lewe, Sheryl Crow, If It Makes You Happy, en nog vele, vele meer. Maar vir eers, hier is Joe Foster, goeienavond.

0: Valley Mot Kitty, Wildebeest, Brandewijn en vrienden, Bok Radio, Bok TV, die aanskof. Samen met mijn Brent Wijn de Wet, dit is die tweede uur. Je loopt ons op pad met Lek My Lippe Af. En een beetje later, vandaag in geschiedenis en jou 80s dubbelspel is op pad.
1: Met Brent Wijn de Wet op Bok Radio. Lachte, vlug en op van je

Er was nat daar jaar. En jij, mijn hart, kom stil. Met jouw glimlach staan je daar. Oeh. Onthou jij daar die

Is ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV. Dit was Christia Visser gewees, natuurlijk een van my gunsteling actrices, natuurlijk uit die TV reeks Diepe Waters, waar sy Candy gespeel het, en ja, ek is gek oor haar, en dit was, maak dit makkelijk, net hier op Bok Radio. Prachtige liedje daar van Christia Visser, die actrice en sangeres. Nou ja, ek het vir jou vier kryptiese leidrade gegee, natuurlijk uit die TV reeks Diepe Waters, waar sy Candy gespeel het, en ja, ek is gek oor haar, en dit was, maak dit makkelijk, net hier op Bok Radio. Prachtige liedje daar van Christia Visser, die actrice en sangeres. Nou ja, ek het vir jou vier kryptiese leidrade gegee, ek het die hele klomp antwoorde gekregen,

Jet Bolkraai. Dit is pas 20 voor 11. Jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV. Gerard Skaap het achter die mikrofoon sit en ek kuier lekker saam met jy tot en met middernag en dit is heerlik om saam met jy te kuier vanavond. Ek het gevra, ek het nou tussen speelke speel, waar in die wereld is ek? Toe sê ek, right, ons het nou daai ene keer die pad uit. Nou wil ek weet, waar in die wereld is jy op die oomblik? En ek het boodskappe gekry hierso, luister van my huis in Kraaifontein, dit is Alwyn Bonniebroek, Alwyn uit Bonniebroek, Kraaifontein omgeving, en dan sê Pra vir my, from home on my way to Club Duvet and DJ Pillow, daar sê Pra, lekker man, en dan boodskappe gekry van uit New York uit, ek het nou nie een naam by nie, maar hy sê, ek luister uit New York uit my tjomma, sê hy vir my. Daar sê hy, ek kan sien die nommer is plus 1 something. So, daar sê hy, die naaste kanaal is die beste kanaal, Bok Radio, luister lekker uit Durbanville uit. Daar sê hy, Ilana, daar sê hy, daar sê hy. En iemand sê vir my, in my bed. Hy luister in sy bed. Dan het ek enekie gekry van Daniel af, hy sê, luister van Holton in Nederland, in Nederland, daar sê Daniel, lekker man, lekker, daar sê, awesome, awesome, awesome, uit Nederland uit. Bart Rademeyer sê, uit Arkansas, in die Verenigde State uit, hard aan die werk, sê hy. Daar sê Bart, jylle met lekker werk, jylle H2A manne, jylle doen goeie werk daar. Hou die Suid-Afrikaners naam hoog daar in Arkansas, hoor, dis nou Bart daar uit Arkansas in Amerika uit. En ons het nog een pad vir muziek van Prime Circle, Jean Belcher en Chris de Burg. I'm not scared anymore, dis al sy pad vir jou. Net hier op Bok Radio, Bok TV en ek is Gerard. Ek kan jy lekker saam met jou tot en met middernag, net hier op die beste radiostasie, Bok Radio.